Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

voetbalclub heeft zondag weer verloren. Je hebt een vadervlek. En heeft je zoontje duikboot zitten spelen,

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: KRC Genk heeft zaterdagavond afscheid genomen van de overleden Michiel van de Weert. De 28-jarige Diepenbekenaar was een trouwe supporter van de club. De fans brachten een tifo en zongen You'll Never Walk Alone, terwijl beelden van Michiel op de stadionschermen verschenen. Ook de spelers en supporters van Westerlo namen deel aan het eerbetoon. Zijn zus Amber gaf vervolgens de symbolische aftrap. Vandaag vindt de uitvaart van Michiel plaats in de CGK-arena. De gemeente As heeft het vernieuwde kerkplein officieel geopend. Het plein kreeg na een inwonersbevraging de naam Terras. De centrumvernieuwing kostte 5 miljoen euro en omvatte ook nieuwe riolering, wegen en nutsvoorzieningen. Er werden duizenden planten en tientallen bomen aangeplant en de verkeersveiligheid werd verbeterd. As wil van Terras een levendige ontmoetingsplek maken voor inwoners, horeca, handel en evenementen. Vandaag een afwisseling van zon en wolken, maxima tot 24 graden. We zijn de hittegolf van de afgelopen week alweer lang vergeten. Dinsdag periodes met regen, temperaturen tussen 14 en 22.

Er was een tijd dat wij elkaar nog niet kenden, dat jij een meisje en ik een jongen was.

Er kwam een tijd dat wij elkaar beter kenden, dat jij mijn meisje was.

Er kwam een tijd dat wij elkaar zo goed kenden, dat wij geen uur meer weken van elkaar. Waarbij zich deed

En komt de tijd dat één gelaat moet wenden naar het ander land waarvan geen weet.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ook een deel van de Duitse stad Monschau, vlakbij de Belgische grens, is nu geëvacueerd door de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om een dertigtal mensen. De burgemeester bedankt online ook de hulpdiensten, ook de Nederlandse collega's, die de evacuatie vlot lieten verlopen.
1: Mijn grootste dankeschön aan onze Einsatzkräfte, vor allen Dingen ook jetzt gerade die Kolleginnen en Kollegen aus den Niederlanden eingetroffen met einem Fahrzeug, wat zich besonders goed voor unser Gelände eignet.
0: De zowat 600 mensen in ons land die al geëvacueerd waren, kunnen nog niet naar huis. Uitgesloten voor onbepaalde duur, zegt de gouverneur van de provincie Luik. Het opvangcentrum in het sportcentrum van Malmedy blijft open, zolang de evacuatie duurt. Een vijftiental mensen heeft daar vannacht opnieuw geslapen. De brand heeft intussen al 3000 hectare natuurgebied vernield. Door een noordenwind is het vuur gisteravond zelfs nog opnieuw uitgebreid, richting het zuidoosten. En intussen zijn twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Ze hebben gisteravond hun eerste lading bluswater gelost. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Voorlopig gaan ze wel uit van onopzettelijke brandstichting. Vijf jongeren zijn er erg aan toe nadat ze met een auto in Plombières in Luik in een ravijn zijn gereden. Vier van hen zijn nog minderjarig, twee zijn in levensgevaar. Een van hen kreeg een hartstilstand. De bestuurder was niet onder invloed. In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond kort voor het einde nog 1-3 achter, maar kwam via twee strafschoppen nog langzij. Charleroi ging met 0-1 winnen bij nieuwkomer Lommel en AA Gent won met 1-2 bij La Louvière. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de Belgische aflossingsploeg bij de mannen net geen medaille behaald. De Belgian Tornadoes stranden op een paar honderdste van de derde plaats op de 4x400 meter. De vrouwen, de Belgian Cheetahs, bleven in hun finale steek op een zesde plaats. We starten regenachtig, grijs en bewolkt met 23 graden. Later deze week meer kans op regen en het is wat 22 graden.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: Voormalig rode duivel Dries Mertens heeft zijn ambities als investeerder bij Sporting Hasselt toegelicht. Hij gelooft sterk in de club en ziet vooral kansen in het opleiden van jonge spelers. Sporting Hasselt wil op korte termijn uitgroeien tot een sterke ploeg in de Challenger Pro League en later mogelijk promoveren. Zelf zal Mertens niet meer voetballen, want hij zegt het voetbal niet te missen. Door een geplande wereldreis zal hij het komende jaar slechts af en toe wedstrijden bijwonen. Een man van 30 uit Zonhoven moet 30 maanden naar de cel voor de aanhoudende belaging van zijn ex. Tijdens haar verhoor bij de politie belde hij haar in 3 uur tijd maar liefst 224 keer. Hij negeerde een contactverbod, maakte valse profielen aan en chanteerde de vrouw met een seksvideo. Ook vanuit de gevangenis bedreigde hij haar met de dood en brandstichting. Volgens de rechter is een celstraf nodig om het slachtoffer en de maatschappij te beschermen. Vandaag een afwisseling van zon en wolken, maxima tot 24 graden. We zijn de hittegolf van de afgelopen week alweer lang vergeten. Dinsdag periodes met regen, temperaturen tussen 14 en 22 graden.

0: dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Het is goed.

listen. Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De natuurbrand in de Hoge Venen breidt zich voorlopig niet verder uit richting de Duitse grens. Gisteravond kwam het vuur nog dicht bij het Duitse grensstadje Monschau. Zo'n 30 inwoners moesten daarom uit voorzorg hun woning verlaten. Intussen is het beginnen regenen in het getroffen gebied en dat blijft nog even zo. Het KNMI verwacht er 1 tot 5 mm neerslag. Bovendien is er weinig wind en is de luchtvochtigheid hoog. Het vuur heeft al zo'n 3000 hectare verwoest.

0: gaat om de grootste natuurbrand ooit in ons land. In Deurne zijn zo'n 300 mensen gisteravond op straat gekomen om een geplande bomenkap tegen te houden. De bomen moeten wijken voor de aanleg van een keerlus voor de tram. Vorig jaar werden ook al tientallen bomen omgehakt. Ook toen was er veel protest. Vandaag zouden opnieuw 11 bomen sneuvelen, al loopt er nog een procedure tegen de kap. Bij de bestrijding van een grote bosbrand in Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media is hun vrachtwagen gekanteld en in een ravijn beland. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De brand in Aragon verwoestte al meer dan 17.000 hectare natuur. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze brak internationaal door met haar rol in de populaire serie Heroes en was ook te zien in verschillende Scream-films. In mei publiceerde ze nog een boek over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Het is niet duidelijk waaraan ze gestorven is. Hayden Panettiere is amper 36 geworden. Na een lange zonnige en erg warme periode slaat het weer vandaag helemaal om. Het is bewolkt met enkele buien en de temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. De dagen daarna zijn wisselvallig met zowel zon als buien en maxima rond 22 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.
2: Ludo.

0: Eigenaardige vlegel, hè? Die Cliff Richard. Hij moet Sam niet meer, heeft het meer voor Samantha. Hello, Samantha. Goodbye, Sam. Of net omgekeerd. Goodbye, Sam. Hello, Samantha. Dat was Cliff Richard uit 1970. En dat was meteen de eerste plaat voor Espresso op deze maandagochtend.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Ja, zo is dat. Maandagochtend, we hebben weer een weekend achter ons en we zitten met een werkweek voor sommigen dan toch voor ons. En anderen die niet meer werken, die hebben een weekje vrij. Het zoveelste in de rij, zullen we dan maar zeggen, zeker. Goed, goedemorgen allemaal. Welkom trouwens in Espresso. Een beetje koffie slurpen en leuke muziek luisteren. Dat staat ons te wachten de volgende pakweg 55 minuten. Muziek van Donnie Elbert, van Don Partridge, van Lilian Saint-Pierre en van Ray Charles.

En Radio Luxemburg die organiseerde in der tijd zangwedstrijden en daar won Lilian Saint-Pierre of kaapte ze de tweede prijs weg, wat haar een platencontract opbracht. Ze zong toen dit nummer, We Gotta Stop and Think It All Over. Welkom bij Ludo, welkom bij Espresso. De koffie moet je zelf nemen, de muziek daar zorgen wij voor. The Partridge Family en I Think I Love You.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: En hij zong ze in het Duits, deze plaat. Kan moeilijk anders met een naam als Raffi Deutscher, Marmorstein und Eisenbricht. En nu tijd voor meneer Dean Friedman hier bij Ludo. En hij heeft het over een zekere Lydia.
1: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

Wat een stem had die man, hè? René en Renato en Save Your Love. We gaan zo langzaam maar zeker naar 9:30 toe, dus tijd voor het drieluik. We beginnen met Don Partridge uit 1968. Rosie.

Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10, met Ludo Wijnen, de man die de zon doet schijnen.

En in de jaren 70 had je in Nederland nog de omroep Zuilen. En een van die omroepen, dat was de Tros. En zij noemde zich de grootste familie van Nederland. En daar moest natuurlijk een familiaal deuntje bij. En daarom kozen ze nummertjes van André Mos. Onder andere deze Ella kreeg je te pas en te onpas te horen op de Tros op de radio. En te zien op de Tros op televisie. Want tegenwoordig is het aanbod van tv-stations en radiostations in Vlaanderen dermate groot dat je keuze te over hebt. Maar toen in de jaren 70 was vooral Hilversum 3 en ook de Nederlandse TV 1, 2 en 3 zeer populair hier in Vlaanderen. Tegenwoordig is het anders. Een zee van radiostations heb je tegenwoordig. En we vinden het heel leuk dat jij vandaag dus precies voor ons gekozen hebt, voor Ludo. Daarom een dikke merci met Johnny Cash.

Ja, ma biche. En voor de mensen die niet zo goed in de Franse taal thuis zijn, ga ik het even verklaren. Wat betekent biche? Dat is eigenlijk in het Nederlands een hinde. Dat is het vrouwtje van een edelhert. Maar daar ga je echt geen plaatjes over zingen. Nee, het betekent ook in de spreektaal liefkozende term zoals schatje of lieverd. Ja. En dat in de figuurlijke zin voor een elegante vrouw. Vandaar dat Frank Alano zong van Mabiche. Misschien moet je het straks ook eens proberen. Maar let op, hè, verspreek u niet. Bitch is totaal wat anders, hè.

monumentale einde van deze prachtige plaat van John Denver uit 1975, Calypso. En Donny Albert, die kan zichzelf niet behelpen. I can't help myself, de sugelaar.

Een van de vele uitvoeringen van deze I Can't Help Myself, dit keer door Donny Elbert. We kennen ze onder andere ook nog dezelfde plaat van The Four Tops. We kennen die ook nog van, even kijken, Two Brothers on the Fourth Floor. En van natuurlijk Bonnie Pointer, dat is toch wel de bekendste, dachten wij. Bijna 10 uur, tijd om afscheid te nemen. Straks komt hij langs hoor, Geert de Knut, met de lunchbox en zijn leuke weetjes. En natuurlijk ook zijn leuke muziek. Veel plezier met hem. Ik ben er morgen terug om 9 uur voor alweer de koffie in Espresso. Natuurlijk de muziek ook. Tot morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De natuurbrand in de Hoge Venen breidt zich voorlopig niet verder uit richting de Duitse grens. Gisteravond kwam het vuur nog dicht bij het Duitse grensstadje Monschau. Zo'n 30 inwoners moesten daarom uit voorzorg hun woning verlaten. Intussen is het beginnen regenen in het getroffen gebied en dat blijft nog even zo. Het KNMI verwacht er 1 tot 5 mm neerslag. Bovendien is er weinig wind en is de luchtvochtigheid hoog. Het vuur heeft al zo'n 3000 hectare verwoest. Het gaat om de grootste natuurbrand ooit in ons land. In Deurne zijn zo'n 300 mensen gisteravond op straat gekomen om een geplande bomenkap tegen te houden. De bomen moeten wijken voor de aanleg van een keerlus voor de tram. Vorig jaar werden ook al tientallen bomen omgehakt. Ook toen was er veel protest. Vandaag zouden opnieuw 11 bomen sneuvelen, al loopt er nog een procedure tegen de kap. Bij de bestrijding van een grote bosbrand in Aragon in het noordoosten van Spanje is een militair omgekomen. Drie anderen raakten zwaar gewond.

0: gewond. Volgens lokale media is hun vrachtwagen gekanteld en in een ravijn beland. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De brand in Aragon verwoestte al meer dan 17.000 hectare natuur. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze brak internationaal door met haar rol in de populaire serie Heroes en was ook te zien in verschillende Scream-films. In mei publiceerde ze nog een boek over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Het is niet duidelijk waaraan ze gestorven is. Hayden Panettiere is amper 36 geworden. Na een lange zonnige en erg warme periode slaat het weer vandaag helemaal om. Het is bewolkt met enkele buien en de temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. De dagen daarna zijn wisselvallig met zowel zon als buien en maxima rond 22 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

I like it. We houden ervan van Gary and the Pacemakers. Liedje uit 1963 trouwens. 6:10 intussen. Een hele goede morgen. Maandag 17 augustus. Start van de tweede helft van de tweede maand zomervakantie. En tot 12 uur blijven wij dat hier samen doen op je radio. Na Ludo Wijnen met zijn lekkere koffie gaan wij de aperitief inzetten vandaag. Luisa Fernandez komt er muzikaal bij. Ook Jennifer Warnes. En zelfs hier Wiltura met Hemelsblauw.

17 augustus, dit is de internationale dag van de zwarte kat. We zetten de zwarte kat in de schijnwerpers op deze internationale dag van de zwarte kat. Zwarte katten hebben doorheen de eeuwen heen nogal wat bijgeloof over zich heen gekregen. In sommige culturen worden ze gezien als een teken van ongeluk, terwijl ze elders juist geluk brengen. Eigenlijk is er natuurlijk maar weinig mysterie aan. Een zwarte kat is gewoon een kat met een opvallend donkere vacht. De dag wil vooral aandacht vragen voor deze dieren en de vooroordelen die rond hen bestaan. In dierenasielen zouden zwarte katten soms minder snel geadopteerd worden dan katten met een andere vachtkleur. Een mooie aanleiding dus om vandaag eens wat extra liefde te geven aan deze mysterieuze viervoeters. Internationale dag van de zwarte kat, 17 augustus.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Lekker zonnig, lekker zomers. En dat hier in de zomer van 2026 bij Radio Ludo. Ricardo, dat waren de Spotniks op onze radio. Met Jennifer Warnes daarvoor nog eens. Vandaag herdenken wij de Nederlandse tv-maker Jos Brink en ook theatermaker. Hij stierf op een 17 augustus. Straks meer over het leven van Jos Brink. Eerst nog eens genieten van I Just Called to Say I Love You. Dit was een heerlijke jaren 80 plaat van Stevie Wonder.

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 17 augustus, wij herdenken vandaag Jos Brink, Nederlandse tv-presentator, acteur, musicalster, cabaretier en schrijver, die op 17 augustus 2007 op 65-jarige leeftijd overleed. Jos Brink groeide al vanaf de jaren 60 uit tot een geliefde persoonlijkheid op televisie en in het theater. Brink presenteerde onder meer populaire tv-programma's als Wedde Dat en Jos op 1. Daarna speelde hij in musicals en schreef hij verschillende boeken en columns. Hij was ook een prominent voorvechter voor homorechten en sprak openlijk over zijn homoseksualiteit. Jos Brink wordt herinnerd als een veelzijdige en warme persoonlijkheid die een belangrijke plaats innam in de Nederlandse tv- en theaterwereld.

Ook de Bilzerse zangeres Lisa Delbeau heeft dit liedje gecoverd onder een 50s album. Maar dit was de Peggy Marsh in 1965 met 17. Had mir noch Träume. Wij zijn Radio Ludo. Goeie voormiddag. Je toonaangevende retro radio. Swing the Mood, jaren 80 liedje van Jive Bunny en de Master Mixers.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Morgen, dinsdag 18 augustus om 19 uur in de kerk Vliermaal Rood, Fonteinstraat 2 in Vliermaal Rood, Kortesum, herdenking van de bemanning van het vliegtuig van Jongenbos. In de nacht van 18 op 19 augustus 2026 zal het precies 85 jaar geleden zijn dat een Britse Whitley-bommenwerper neerstortte in het Jongenbos van Vliermaal Rood. Het toestel werd op terugweg van een missie naar Keulen afgeschoten door een Duitse nachtjager. Eén bemanningslid werd tijdens dit luchtgevecht gedood. De vier anderen landden veilig dankzij hun parachute. Drie van hen werden krijgsgevangen genomen. De vierde kon terug in Engeland geraken via de komeetontsnappingslijn. Je wordt van harte uitgenodigd om samen met ons deze gebeurtenis te herdenken en de bemanning van Whitley te eren in aanwezigheid van Canadese verwanten van een bemanningslid. Parochiekerk Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, Vliermaal Rood, dinsdag morgen 18 augustus om 19 uur.

Lewis Fernandez, Lay Love on You, ze deed dat in 1978. Later in de jaren 80 volgden er nog een aantal hits voor Lewis Fernandez. Bijvoorbeeld Solo Por Ti, was toen een monster zomerhit. Wij zijn Radio Ludo, nu nog eens naar Parijs, naar Les Champs-Élysées. En dat doen we met Freddy Birzet.

Het was ooit een monsterhit voor Jodassin en die werd gecoverd door de Genkse Freddy Berzet, die ook al een tijdje niet meer bij ons is. Freddy Berzet, Les Champs-Élysées, hij is ook de oom van zanger Ibe, die we dankzij Idol hier in Vlaanderen leerden kennen. Het is bijna 11 uur op Radio Ludo, gaan we richting 11 nog met Rob de Nijs en Simone Kleinsma. Zomaar van je houden, veel liefde in de zomer van 26.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: KRC Genk heeft zaterdagavond afscheid genomen van de overleden Michiel van de Weert. De 28-jarige Diepenbekenaar was een trouwe supporter van de club. De fans brachten een tifo en zongen You'll Never Walk Alone, terwijl beelden van Michiel op de stadionschermen verschenen. Ook de spelers en supporters van Westerlo namen deel aan het eerbetoon. Zijn zus Amber gaf vervolgens de symbolische aftrap. Vandaag vindt de uitvaart van Michiel plaats in de CGK-arena. De gemeente As heeft het vernieuwde kerkplein officieel geopend. Het plein kreeg na een inwonersbevraging de naam Terras. De centrumvernieuwing kostte 5 miljoen euro en omvatte ook nieuwe riolering, wegen en nutsvoorzieningen. Er werden duizenden planten en tientallen bomen aangeplant en de verkeersveiligheid werd verbeterd. As wil van Terras een levendige ontmoetingsplek maken voor inwoners, horeca, handel en evenementen. Vandaag een afwisseling van zon en wolken, maxima tot 24 graden. We zijn de hittegolf van de afgelopen week alweer lang vergeten. Dinsdag periodes met regen, temperaturen tussen 14 en 22.
4: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

waren in der tijd met heel vele geweldige fans van de liedjes van Smokey. Dat was het einde van de jaren 70. En die klinken nog steeds bijzonder lekker op de radio. Heel smaakvol trouwens. O'Carroll tot 4:30. Goedemorgen tot 12:00 hier op maandagmorgen. Jouw lunchbox. Het is 17 augustus. David Carroll komt eraan voor jou. Ook een liedje van Morse Schumann met Le Lac Majeur. En laat mij nog eens Johnny Nash draaien. I can see clearly now the rainy days. We hopen op een beetje regen de komende dagen. Na een bijzonder lange tijd van droogte. Hier de radio met verfrissend werk van Diana Ross en de Supremes.

Wat nieuws uit de krant. Een vrouw heeft per ongeluk een winnend lot ter waarde van 1 miljoen euro weggegooid. Ze ontdekte pas later dat het bewuste lot mogelijk een enorme geldprijs opleverde. Het ticket was intussen samen met het andere afval verdwenen. De vrouw schakelde daarop de hulp in van vuilnismannen om haar verloren fortuin terug te vinden. Die gingen op zoek tussen het afval en wisten het lot uiteindelijk te lokaliseren. Het winnend ticket kon vervolgens worden veiliggesteld en gecontroleerd. De vrouw zou opgelucht hebben gereageerd toen bleek dat haar prijs niet verloren was. Voor de vuilnismannen was het een zoektocht die duidelijk meer opleverde dan een gewone werkdag. Het voorval toont opnieuw hoe belangrijk het is om loten goed te bewaren. Dankzij de opmerkzaamheid van de afvalwerkers kreeg het verhaal alsnog een gelukkig einde voor de vrouw.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Ook Frank Sinatra, de crooner, heeft dit plaatje uitgebracht. Ook heel wat andere artiesten, waaronder Dean Martin. Ain't That a Kick in the Head. Met Pato Bravo daarvoor nog eens in Pazza Idea, Italiaans werkje, instrumentaaltje uit 1973. Zo dadelijk terug in de tijd, dag op dag vandaag naar 1977 op 17 augustus.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 17 augustus, de tijd in naar 1977. Op die dag bereikte de Sovjet-ijsbreker de Arktika, de geografische Noordpool. Het was het eerste oppervlakteschip dat dit punt wist te bereiken. De Arktika was een nucleair aangedreven ijsbreker. Dankzij zijn enorme kracht kon het schip door dik pak ijs varen. De expeditie was een belangrijke technische prestatie. Ze toonde aan dat nucleaire ijsbrekers geschikt waren voor extreme omstandigheden. De Arktika werd daardoor een mijlpaal in de geschiedenis van de poolvaart. Het eerste schip dat de Noordpool bereikte, 17 augustus 1977.

heerlijke ballade van Maurice Schumann met Le Lac Majeur tot iets over 11:30 intussen. Fijne voormiddag, Radio Ludo. Heel veel muziek tijdens de voormiddag. De dag door trouwens ook. De klok rond zelfs, hè. Ja. Chicken Check. Zullen we hier nog eens dit liedje uit 69 aan je laten horen? It's Rather Go Blind.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Je hoort ons vanuit onze radiostudio's in het hart van de provincie, vanuit Hasselt, Radio Ludo, met Dan Gibson, origineel liedje uit 1958, Oh Lonesome Me. En daarvoor nog eens Foreigner, en I Want to Know What Love Is, een tijdloos geworden plaat intussen. De allereerste tandpasta, die dateert uit 1873, stel je voor. Straks gaat het weetje erover hier op Radio Ludo.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Ik ging eens op zoek naar een weetje over mondhygiëne en daar gaat het vandaag over. In 1873 bracht het bedrijf Colgate de eerste commerciële tandpasta op de markt. Die heette crème dentifrice en had een romige textuur, anders dan de tandpoeder van toen. In plaats van in handige tubes werd het verkocht in glazen potjes met een draaidop. Dat was nog voor de tijd van knijpbare verpakkingen. Wel wat geklungel in de badkamer dus. Pas rond 1896 introduceerde Colgate de eerste tandpasta tube, geïnspireerd door verftubes. Tot die tijd moest je tandpasta met een lepeltje of met je vinger uit een potje scheppen. Een revolutie voor mondhygiëne en voor het gemak in de ochtendroutine. Crème dentifrice, zo heette de eerste commerciële tandpasta, van het bedrijf Colgate in 1873, toen nog in potjes.

Je had het liedje herkend, hè? Ja, dat kennen we allemaal natuurlijk, maar begot, wie had het ooit uitgebracht? Dat is altijd de vraag. Ron Goodwin was het met Miss Marple's Theme. Heerlijk, fantastisch, van lang geleden. Kleine 2 minuten muziek op de radio. Met daarvoor nog eens uit de film Grease, The Summer Nights, John Travolta en Olivia Newton-John. Het is bijna 12:00, jammer. Bijna tijd om de boeken dicht te doen voor vandaag. Straks veel toonaangevende retro-radio-hits op Radio Ludo doorheen de middag. En om 5:00 Koen op de radio. Hier is nog Poor People van Ellen Price. Nog een hele mooie maandag, jongens.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Ondernemer Mark Lentz keert na 3 jaar terug naar de IT-wereld. De 58-jarige oprichter van Eurosys start in Houthale-Helchteren het nieuwe bedrijf IT Solutions. Het bedrijf ontwikkelt websites, apps en digitale oplossingen voor KMO's, starters en organisaties. Lentz belooft maatwerk, sterke beveiliging en complexe koppelingen tegen vooraf afgesproken vaste prijzen. Met IT Solutions wil hij hoogwaardige digitale technologie toegankelijk en betaalbaar maken. Voormalig Limburgs racepilote Yvette Fontaine heeft haar 80ste verjaardag gevierd met een verrassingsfeest. Vrienden en familie verrast haar ook met een documentaire over haar bijzondere carrière. Fontaine werd in 1969 op het circuit van Zolder de eerste vrouwelijke kampioen ter wereld in de motorsport. Ze nam onder meer deel aan grote wedstrijden in Spa-Francorchamps en Le Mans. Yvette is kampioen geweest in 1969 en ze blikt daar nu nog eens even op terug.
4: Ah ja, dat was ik. Dat was fantastisch, want de laatste ronde, ik moest voor Gabon zijn. En ik moet zeggen, ik was op 1 meter van de auto en dat maakte hem nerveus. En toen heeft hij een fout gedaan in de haarsveld. En toen was ik voorbij en in een keer voorbij kon hij mij niet beginnen.
3: De documentaire over haar leven wordt later ook publiek uitgebracht. Vandaag een afwisseling van zon en wolken, maxima tot 24 graden. We zijn de hittegolf van de afgelopen week alweer lang vergeten. Dinsdag periodes met regen, temperaturen tussen 14 en 22.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Nooit eerder gingen zoveel voedingszaken dicht in ons land door problemen met de voedselveiligheid als vorig jaar. Het waren er meer dan 500. Dat is ruim een verdubbeling in vergelijking met 4 jaar geleden. Het FAVV stelde vooral problemen vast met de hygiëne. Zo waren sommige voedingswaren onvoldoende gekoeld of liep er ongedierte rond in de zaak. Vooral bij pitazaken zijn er veel problemen. 3 op de 4 zijn niet volledig in orde met de regels. Bij bakkerijen en slagers gaat het om meer dan de helft, bij ziekenhuizen om bijna de helft. België gaat samen met 10 andere NAVO-landen op zoek naar goedkopere manieren om drones uit te schakelen. Minister van Defensie Franke denkt daarbij onder meer aan systemen met lasers en andere nieuwe technologieën. Hij trekt er zo'n €160.000 voor uit. Het is de bedoeling om niet voor elke verdachte drone een dure raket te moeten inzetten. Een Oekraïense raketaanval in de Russische regio Belgorod heeft aan 6 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De aanval volgt op een nieuwe reeks Russische aanvallen op Oekraïne. Daarbij vielen gisteren 7 doden. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit in het land. Volgens de overheid zijn al 2.325 mensen overleden. Bijna 5000 anderen raakten besmet en dat aantal loopt snel op. Voor de variant die nu rondgaat zijn er nog geen goedgekeurde vaccins of behandelingen. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Onze landgenoot verloor in 2 sets van Dani Merida uit Spanje. Het werd 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt uit het toernooi na een nederlaag in het dubbelspel. Het is wisselend bewolkt met af en toe kans op een bui en maxima rond 24 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24 graden.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Voormalig rode duivel Dries Mertens heeft zijn ambities als investeerder bij Sporting Hasselt toegelicht. Hij gelooft sterk in de club en ziet vooral kansen in het opleiden van jonge spelers. Sporting Hasselt wil op korte termijn uitgroeien tot een sterke ploeg in de Challenger Pro League en later mogelijk promoveren. Zelf zal Mertens niet meer voetballen, want hij zegt het voetbal niet te missen. Door een geplande wereldreis zal hij het komende jaar slechts af en toe wedstrijden bijwonen. Een man van 30 uit Zonhoven moet 30 maanden naar de cel voor de aanhoudende belaging van zijn ex. Tijdens haar verhoor bij de politie belde hij haar in 3 uur tijd maar liefst 224 keer. Hij negeerde een contactverbod, maakte valse profielen aan en chanteerde de vrouw met een seksvideo. Ook vanuit de gevangenis bedreigde hij haar met de dood en brandstichting. Volgens de rechter is een celstraf nodig om het slachtoffer en de maatschappij te beschermen. Vandaag een afwisseling van zon en wolken, maxima tot 24 graden. We zijn de hittegolf van de afgelopen week alweer lang vergeten. Dinsdag periodes met regen, temperaturen tussen 14 en 22 graden.

0: alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.
1: Ons kleine verhaal, dat begon zo goed. Ik had

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

koning heeft een bezoek gebracht aan het gebied in de Hoge Venen dat getroffen is door een grote natuurbrand. Het vuur brak vrijdag uit en heeft al zeker 3000 hectare verwoest. De koning ging eerst langs in het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem. Daar kreeg hij een stand van zaken. Daarna ging hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en vrijwilligers bedankte. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Duitsland en Noorwegen sturen extra blushelikopters. Een week na de zware gasontploffing in Brussel is het onderzoek afgerond. Dat meldt het arbeidsauditoraat. Bij de explosie kwam een brandweerman van 50 om het leven en raakte 3 mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Het gebouw is intussen weer vrijgegeven. In de arena van Racing Genk wordt vanmiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert. Hij was een bekende influencer en DJ die leed aan progeria. Het was een uitdrukkelijke wens om afscheid te nemen in de arena van zijn favoriete club. De plechtigheid wordt ook live uitgezonden, zodat zijn volgers er ook bij kunnen zijn. Michiel van de Weert vierde deze zomer nog uitgebreid zijn 28e verjaardag en zou binnenkort een tweede hartoperatie ondergaan. Hij is vorige week overleden. Voor de kust van Cannes zijn 2 boten op elkaar gebotst. 11 mensen raakten gewond. 4 van hen zijn er erg aan toe. Er is ook sprake van 1 vermiste. Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend. Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. Dat heeft zijn ploeg Visma Lise Bike bekendgemaakt. De Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij opliep bij een zware val in de Ronde van Frankrijk. Hij moest de Tour daardoor verlaten. Vingegaard neemt nu de tijd om volledig te herstellen. Het blijft wisselend bewolkt met kans op buien en maxima rond 24 graden. Morgen starten we vrij zonnig, later komen er opnieuw meer wolken opzetten, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het

0: klaarmaken. Voormalig Limburgs racepilote Yvette Fontaine heeft haar 80ste verjaardag gevierd met een verrassingsfeest. Vrienden en familie verrast haar ook met een documentaire over haar bijzondere carrière. Fontaine werd in 1969 op het circuit van Zolder de eerste vrouwelijke kampioen ter wereld in de motorsport. Ze nam onder meer deel aan grote wedstrijden in Spa-Francorchamps en Le Mans. Yvette is kampioen geweest in 1969 en ze blikt daar nu nog eens even op terug.
1: Ah ja, dat was ik. Dat was fantastisch, want de laatste ronde, ik moest voor Gabon zijn. En ik moet zeggen, ik was op 1 meter van de auto en dat maakte hem nerveus. En toen heeft hij een fout gedaan in de haarsveld. En toen was ik voorbij en in een keer voorbij kon hij mij niet beginnen.
0: De documentaire over haar leven wordt later ook publiek uitgebracht. Vandaag een afwisseling van zon en wolken, maxima tot 24 graden. We zijn de hittegolf van de afgelopen week alweer lang vergeten. Dinsdag periodes met regen, temperaturen tussen 14 en 22.

www.zorgwerkgroep.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Franse Evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Koning heeft een bezoek gebracht aan het gebied in de Hoge Venen dat getroffen is door een grote natuurbrand. Het vuur brak vrijdag uit en heeft al zeker 3000 hectare verwoest. De koning ging eerst langs in het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem. Daar kreeg hij een stand van zaken. Daarna ging hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en vrijwilligers bedankte. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Duitsland en Noorwegen sturen extra blushelikopters. Een week na de zware gasontploffing in Brussel is het onderzoek afgerond. Dat meldt het Arbeidsauditoraat. Bij de explosie kwam een brandweerman van 50 om

vierde deze zomer nog uitgebreid zijn 28ste verjaardag en zou binnenkort een tweede hartoperatie ondergaan. Hij is vorige week overleden. Voor de kust van Cannes zijn twee boten op elkaar gebotst. 11 mensen raakten gewond. 4 van hen zijn er erg aan toe. Er is ook sprake van 1 vermiste. Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend. Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. Dat heeft zijn ploeg Visma Lise Bike bekendgemaakt. De Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij opliep bij een zware val in de Ronde van Frankrijk. Hij moest de Tour daardoor verlaten. Vingegaard neemt nu de tijd om volledig te herstellen. Het blijft wisselend bewolkt met kans op buien en maxima rond 24 graden. Morgen starten we vrij zonnig, later komen er opnieuw meer wolken opzetten, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24 graden.

Origineel uit 1963, uit mijn geboortejaar. En toen van de meidenformatie The Crystals. Een cover van de popklassieker hier uitgebracht in 1965 door het duo Sonny and Cher in Then He Kissed Me. Een zeer goede namiddag op deze maandag en heel fijn dat je luistert naar Radio Ludo. Welkom in een nieuwe Hallo Limburg. En we stappen meteen in de trein en we ontmoeten aldaar Sabine Tiltz.

Ja, je kan dit gerust de start van een legende noemen, want het was het allereerste studioalbum van Donna Summer en dat nog voordat ze wereldwijd doorbrak als de Queen of Disco. En zowel het album als de single werden destijds niet wereldwijd uitgebracht, maar specifiek in Europa. En in Nederland werd dat album een groot succes, mede omdat ze optrad in het iconische tv-programma van Oekels Disco Hoek. En het gaat over een prostituee die werkt in de Rue d'Avignon, deze Lady of the Night. En dat was Donna Summer.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

waren de Markets, een instrumentale Amerikaanse rockband. En zij stonden zo'n beetje aan de wieg van de surf rock. En een van hun grootheids was deze Balboa Blue, een single uit 1962. Zometeen wat nieuws uit de regio na deze van Lou Rawls.

dat was nog een keertje die mega-hit van Lou Rawls. Dan naar de federale politie, want zij slaan alarm over TripRank. Dat is een app die straatracen beloont, want hoe sneller de gebruikers rijden op de openbare weg, hoe meer punten ze vergaren en hoe hoger ze eindigen in een klassement. Ja, sinds de lancering begin dit jaar wint die app snel aan populariteit in Europa en ook in België. De federale politie benadrukt dat zulke apps tot bijzonder gevaarlijke situaties kunnen leiden, want online circuleren er beelden van ritten waarbij bestuurders meer dan 250 km per uur rijden op de openbare weg. Ja, overtreders riskeren uiteraard boetes, die kunnen oplopen tot 1000 euro's en ze krijgen sowieso een rijverbod, al dus nog Anne Berger van de federale politie. Ook onze minister van Mobiliteit, Jean-Luc Krukke, onderzoekt nu naar deze TripRank, want het promoten van onaangepast of te snel rijden is absoluut niet wenselijk en staat ook haaks op alle inspanningen rond de verkeersveiligheid.

Dat was muziek van de Pet Shop Boys in samenwerking met Wijlen Dusty Springfield in What Have I Done to Deserve This? Ja, we kreunen nog altijd een beetje na de hittegolf die we kenden. En toch liggen al de eerste kerstbomen in de winkels. Zometeen er meer over.

Leuke plaat van de Gypsy Kings. En hoewel ons land nog een beetje kreunt onder de hitte, zijn ze in diverse tuincentra in ons land al bezig met de kerstsfeer. Onder meer kerstbomen, kerstballen en rendieren staan daar al sinds deze week te blinken in de rekken. En jawel, mensen komen hiervoor nu al winkelen, dat zei afdelingsverantwoordelijke Bart Goderis. Ook heel wat handelaars zijn rond deze tijd van het jaar al van de partij, want zij zoeken natuurlijk ook de decoratie voor hun winkel en daar gaan ze graag op tijd mee starten. Als ze dat in oktober nog moeten doen, dan zijn ze hopeloos te laat, aldus nog Bart Goderis. Ja, het blijft niet alleen bij de kerstspullen, want af volgende week gaan ze met de bouw van de themadorpen beginnen. Dat is dan weer goed voor 2000 vierkante meter aan kerstplezier, want dan komen de grote kerstbomen en de verlichting aan bod. Tegen eind september moet dan de volledige kerstervaring klaar zijn.

deze Donovan bracht een beetje kleur in onze uitzendingen hier bij Radio Ludo. En nu naar de mooie samenwerking tussen Lissa Lewis en John Terra. Het resultaat is Diep in mij.

plaat is momenteel weer mega populair en dat allemaal dankzij de Amerikaanse president Trump. Je hoorde YMCA van The Village People. En zometeen weer ons muzikaal feit van vandaag na deze van Wayne Fontana en zijn Mindbenders.

0: Ja, dat waren ze. Wayne Fontana en The Mindbenders. En voor ons muzikale feit gaan we dag op dag terug naar 1979, want dan gaat in de VS de film The Life of Brian van Monty Python in première. Het is ex-Beatle George Harrison die de producer is van de film en hij zelf speelt Mr. Papa Dupolis. En de film vertelt het verhaal van Brian Cohen, dat is een Jood die op dezelfde dag geboren is als Jezus. En in de finale wordt er natuurlijk ook gezongen, want hij zingt dan hangend aan het kruis Always Look on the Bright Side of Life. Dat nummer is een parodie op de liedjes in de Disney films, vooral op Give a Little Whistle uit Pinocchio. En in 1991 groeit het nummer uit tot een Britse voetbalhymne en daardoor wordt die plaat 12 jaar na de originele release een Britse top 10 hit.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Dat waren Wijlen, Conny van den Bos en Wim Rijken. En wie weet wat liefde is. Zometeen deel 2 hier van Hallo Limburg. Ik heb nog Dr. Hoek. MUZIEK.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd samen over de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen. Oppositiepartijen Groen, Anders en PvdA vragen daarom. Zij willen antwoorden van federaal minister Quintin over de coördinatie van de hulpverlening en over de veiligheid van de burgers. Groen liet al weten dat geld dat de defensie uitgeeft beter naar klimaatbescherming gaat. Intussen zeggen ecologen dat zeker 3500 hectare nieuw bos nodig zal zijn om de CO2 die bij de brand is vrijgekomen te compenseren. In het licht van de grote natuurbrand vraagt de Nationale Brandweerfederatie dringend meer financiële middelen om branden van deze omvang te kunnen bestrijden. Volgens de federatie zijn meer professionele brandweerlieden nodig. Dat zijn er momenteel zo'n 6000 in ons land. Ook moet er een volwaardige Europese vloot van blusvliegtuigen komen. De federatie wijst er ook op hoe zwaar het bluswerk is. Een Duitse brandweerman is vanmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis na vermoedelijk een hartinfarct. Vooral in het noordoosten blijft de brand nog altijd moeilijk te bedwingen. De vrouw van 33, die zaterdag dood was gevonden in Soersel in de Antwerpen.

0: dingen. Verder bleek ook nog dat amper 1 op 5 bevraagden nog brieven met de post verstuurt. 5 jaar geleden was dat nog het dubbele. Over 2 jaar loopt het beheerscontract van bpost af en het bedrijf wil zijn dienstverlening daaraan aanpassen. En in het wielrennen heeft spurter Arnaud Dely een nieuwe werkgever. Dely rijdt al zijn hele loopbaan voor Lotto, maar haalde dit seizoen niet meer zijn gewenste niveau. Hij tekent nu voor 4 seizoenen bij Tudor, de Zwitserse ploeg geleid door Fabian Cancellara. Dely is de eerste Belg die voor dat team zal rijden. Hij is nog altijd maar 24. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Morgen halen we wel weer 24 graden, maar is het grijs met af en toe een bui. En ook de rest van de week ziet er wisselvallig uit.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bouw.

dat zijn van die vergeten pareltjes van destijds. Je hoorde Kashmir en Love is What I Want. Een heel goede avond, fijn dat je luistert naar Radio Ludo. Van harte welkom in deel 2 hier van Hallo Limburg. En daarin zometeen Desmond Dekker.

Benny Nijman, ook veel te jong gestorven. En dat is alweer vele jaren geleden. Dat was hem hier met Ik wil een kus. En die kan je misschien doorgeven aan deze jongen. Die heet Peter Gabriel. En met hem gaan we richting Salisbury Hill.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

een leuke versie van Volare, nog niet zo heel oud, uit 1999. En de man himself, die ken je uiteraard als het duo Albano en Romina Power. Dat was Albano dus en Volare. Zometeen treden we even buiten onze provinciegrens. Dan gaan we richting Scherpenheuvel-Zichem na deze plaat van Shirley & Company. MUZIEK

Je hoorde Shame, Shame, Shame van het duo Shirley and Company. En dan even naar Scherpenheuvel-Zichem, want niemand minder dan Clouseau is daar de grote afsluiter van het festival Low for Life, dat doorgaat op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Ja, extra bijzonder is ook dat op die zondag Koen Wouters zijn verjaardag viert. Ja, dat festival Low for Life ontstond in 2012 als eerbetoon aan Lorenz Lavers, oftewel Lo, die datzelfde jaar op 34-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van ALS. En met het festival wil de organisatie geld inzamelen voor onderzoek naar deze spierziekte. En naast Clouseau staan onder meer Meteor, K3, Jasper Steverlink, Berre, Remo van het Groenwoud, Milk Inc., Niels de Stadsbader en Arend Blommaert op de affiche. Low for Life dus op vrijdag 18 en zaterdag 19 september in Scherpenheuvel-Zichem.

dat was Mink de Vil. We hebben straks ook nog ons muzikaal feit van vandaag, maandag 17 augustus. Maar eerst nog wat muziek, onder meer van Harry Belafonte in Matilda.

het is een muziekstijl die je nergens anders nog hoort, enkel alleen bij ons hier bij Radio Ludo. De vele instrumentale hits van weleer. Dit keer was dat muziek van Ramses Lewis Trio. Zometeen gaan we even naar Beringen, want die stad zet als eerste hengelstewards in, en dat aan de Paaltse Plas.

Dat was muziek van Adamo en Crier ton nom. Deze zomer spot je aan de Paalse Plas, misschien wel een duo Hengel-Stewarts. Ja, de stad Beringen zet als eerste in Limburg Stewarts in om op dat recreatiedomein een oogje in het zeil te houden, bezoekers te informeren en de omgeving aangenaam, veilig en netjes te houden. De stad kan beroep doen op zo'n 7 Hengel-Stewarts die meerdere keren per week in duo op pad gaan. Ja, de stewards kregen een opleiding waarin ze de geldende visregels, wetgeving en milieuregels leerden kennen. En binnenkort krijgen ze ook nog een extra opleiding bij de politie om te leren omgaan met agressie en op een correcte en respectvolle manier te reageren bij mogelijke conflictsituaties. Ja, wie de regels overtreedt, kan een gasboete krijgen die kan oplopen tot €350.

Dat was Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around. En dan nog één muzikaal feit van vandaag, in 1993, want dan starten de ouders van Jordan Chandler een rechtszaak tegen Michael Jackson op beschuldiging van seksueel misbruik jegens hun zoon. Ja, voor Jackson betekent dit een financiële aderlating van $22 miljoen en ook een serieuze deuk in zijn imago. Nu, de zaak komt nooit voor de rechter, want het komt tot een schikking en na Michaels dood bekend dan de 29-jarige Chandler dat het hele verhaal verzonnen werd door zijn vader.

King of Pop, Michael Jackson, hier nog een keertje in deze Baby Be Mine. Het einde alweer van deze Hallo Limburg. Morgen zijn wij er weer, zelfde tijd, zelfde zender. En ik laat u met George Harrison.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd samen over de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen. Oppositiepartijen Groen, Anders en PvdA vragen daarom. Zij willen antwoorden van federaal minister Quintin over de coördinatie van de hulpverlening en over de veiligheid van de burgers. Groen liet al weten dat geld dat de Defensie uitgeeft beter naar klimaatbescherming gaat. Intussen zeggen ecologen dat zeker 3500 hectare nieuw bos nodig zal zijn om de CO2 die bij de brand is vrijgekomen te compenseren. In het licht van de grote natuurbrand vraagt de Nationale Brandweerfederatie dringend meer financiële middelen om branden van deze omvang te kunnen bestrijden. Volgens de federatie zijn meer professionele brandweerlieden nodig. Dat zijn er momenteel zo'n 6000 in ons land. Ook moet er een volwaardige Europese vloot van blusvliegtuigen komen. De federatie wijst er ook op hoe zwaar het bluswerk is. Een Duitse brandweerman is vanmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis na vermoedelijk een hartinfarct. Vooral in het noordoosten blijft de brand nog altijd moeilijk te bedwingen. De vrouw van 33, die zaterdag dood was gevonden in Soersel in de Antwerpse Kempen, is een natuurlijke dood gestorven. Dat bevestigt het parket. De partner van het slachtoffer had haar thuis gevonden. Hij was meegenomen door de politie, maar intussen ook weer vrijgelaten. De autopsie wijst nu uit dat er geen sprake is van kwaad opzet. De regulator bij Bpost wil de Prior-zegel uit het aanbod en die enkel nog als extra commerciële dienst aanbieden. Bpost liet een onderzoeksbureau op grote schaal peilen naar de postbehoeften in het land. Daaruit blijkt dat er amper nog belangstelling is voor snellere postbezorging met Prior, behalve dan voor rouwbrieven of aanverwante zendingen. Verder bleek ook nog dat amper 1 op 5 bevraagden nog brieven met de post verstuurt. 5 jaar geleden was dat nog het dubbele. Over 2 jaar loopt het beheerscontract van Bpost af en het bedrijf wil zijn dienstverlening daaraan aanpassen. En in het wielrennen heeft spurter Arnaud Delis een nieuwe werkgever. Delis rijdt al zijn hele loopbaan voor Lotto, maar haalde dit seizoen niet meer zijn gewenste niveau. Hij tekent nu voor 4 seizoenen bij Tudor, de Zwitserse ploeg geleid door Fabian Cancellara. Delis is de eerste Belg die voor dat team zal rijden. Hij is nog altijd maar 24.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Aan de rand van de Hoge Venen, waar al sinds vrijdag een erge natuurbrand woedt, zijn nu toch een aantal inwoners weer naar hun huizen mogen terugkeren. Het gaat om een 500-tal bewoners van het dorpje Sauerbrot. Die kregen groen licht van hulpdiensten en bevoegde autoriteiten. In het zuidelijke deel van het getroffen gebied lijkt de brand stilaan stabiel. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin benadrukt wel dat de hele brand nog niet onder controle is. Op de luchthaven in Zaventem zijn afgelopen vrijdagavond 5 piloten vlak voor hun landing opgeschrikt door laserstralen die plots op hun gezicht waren gericht. Hetzelfde fenomeen deed zich voor bij 5 verschillende vluchten, telkens toen het toestel ter hoogte van Dilbeek was. Gelukkig bleef het allemaal zonder gevolgen. Politiepatrouilles konden niet vinden wie verantwoordelijk was voor de stralen. De jongste weken was er heel wat ophef over een recente landingsroute die onder meer in Dilbeek voor meer geluid zorgt. Een link met dat protest zou niet uitgesloten zijn. Spanje gaat 1500 tijdelijke opvangplekken voorzien voor migranten in de exclave Ceuta bij Marokko. De autoriteiten van het gebied hadden eerder met juridische stappen gedreigd als Spanje niet zou ondernemen. Afgelopen weekend ook op sociale media berichten op over een nieuwe massale oversteek van migranten uit Marokko. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens over, velen overleefden het niet. Volgens lokale media slapen tientallen migranten ook nu nog op het strand in Ceuta en zouden er ziektes zijn uitgebroken. En op het ATP-tennistoernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten is Alexander Bloks uitgeschakeld. Hij verloor in 3 sets van het 7e reekshoofd, de Italiaan Flavio Cobolli. Bloks kwam meermaals dicht bij de zege, maar moest uiteindelijk nipt de duimen leggen. Bloks is door zijn sterke prestaties dit seizoen opgeklommen naar plaats 32 op de ATP-ranking. De nacht is bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minima tot 18 graden. In de ochtend kans op wat lichte motregen. Daarna volgt de eerste van 4 wisselvallige dagen en het wordt niet warmer dan 23 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.